Nu dat vijfde kapitel de achte betiende vers. En wanneer hij ook een zin weer, leert hij dacht dat lieden gehoorzaam te zijn. En wordt volkomen gemaakt en weer de oorzaak voor de eeuwige radung voor al den die aan gehoorzaam zijn. Van God bestemd een hoge priester, om een gezedek zijn ordning te zijn. De eerste woord en deze vers zijn zwaar te verstaan. Ik weet niet wat dat alles bedoelde deed. Ik weet wat dat woord gehoorzaam meent. En ik weet dat we moeten leren gehoorzaam te zijn. Oh, mijn vriend, dat we Jezus, de God is een, de Godman, God, die een menschenkörper aangenomen had, zodat hij ons nog de radung vieren kan. Moest hij leren gehoorzaam te zijn? Dat is wat deze schrift zegt. En dat zegt ook dat hij wordt volkomen gemaakt. Wie hij niet al volkomen, wil zij in alle eeuwigheid door wie? Seht hij niet door die Jude, wer kan mij een zin verschmieten? Dat is te zijn dat we hier nog een geheimnis hebben. Hier is een waarheid dat we niet ganz verstaan en begrepen kennen. Vielleicht kennen deze vers en Philippe ons hier helpen. Philippe de tweede kapitel, de vijfde en achte vers. Dat zou denken als Jezus Christus dacht, die van natuur uit God wie, aber God gelijk zijn, nicht met gewalt moest vastgeholen worden. Leve moog zichzelf ohne eer, neemt knijts natuur aan, en wordt geboren en aanzijne, zoals een gewöhnlicher mens, en demütigt zichzelf en wordt gehoorzaam, bad om dood, sogar den dood om kreuz. Verdem dat Jezus naar deze eerd kwam, brugt hij niet gehoorzaam zijn tot irgendwem. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest werden immer alle enig en eend, en einer zo heilig als de andere. Aber zodat God ons van die zin raden kon, wordt Jezus ongedaan tot zijn Vader en wordt gehoorzaam tot hem, zodat hij die raden voor zich brengen kon, zoals God dat bestemd had. Jezus wordt gehoorzaam, but om dood. Als Jezus op deze eerd predje deed, zei hij volken dat hij gekomen was, zodat hij dem Vader zijn welle doen kon. Zo'n welle bracht Jezus naar Kreuz, wo hij zijn leven aangeef en zijn bloed uitgeten deed, zodat du en ik kunnen derg den geloven zelig worden. Die weerd en de negende vers en wordt volkomen gemaakt, zijn met die weerd derg lieden gehoorzaam te zijn verbonden. Alles wat God van hem verlangt, had hij voor zich gemaakt. Daar weer nus dat eeuwig gebleven weer van alles dat God bestemd had. Jezus wordt in alle zaken zo verzacht als wie zijn. Oba ohne Sünd. Hij heeft alles geleden wat wie lieden. Hij kan ons verstaan en moet toespreken, wil hij weet hoe ons dat geht. Also is hij in alle zaken volkomen gemaakt. Wil dat zo is, wie dat ook de oorzaak waarom hij die eeuwige radung brengen kan voor al den die aan gehoorzaam zijn. Daar waren mensen die Jezus vroegen wat ze doen moesten, dat ze kunnen zelig worden. Dit is wat we in Johannes 6, 28 en 29 lezen. Dan zeiden ze te hem, dat heette Jezus, wat zullen we doen om God zijn woord te werken? Jezus antwoordde en zei te hem, dit is God zijn woord, dat je aan dem geleven, dem hij gezegd heeft. Wist u een woord doen dat God gevallen wordt? Nou dan geleef aan dem Heer Jezus en zie gehoorzaam te hem. Jezus zei en waarheid zei ik niet. Wer mijn woord hiert en dem geleeft, die mij geschikt heeft, heeft dat eeuwig leven en kämpft nicht in je recht, aber is vom dood tot leven gekomen. Dat is Johannes 5, 24. Jezus zegt ook dit in Matthäus 11, 28. Komt nu mij alle die je schwor arbeiden en beloden zijn, ik wil je teruggeven. Du magst nu aan komen en aan dan nog vragen, zeg maar. God heeft bestemd dat Jezus Christus een hoge priester, no Melchizedek zijn ordning, zal zijn. De schrijver wordt nog veel van dat te zeggen hebben. We hebben al gezien dat Jezus niet een priester, no ons zijn ordning, kan zijn, wil hij niet van dat leefje storm gekomen weer. Jezus no dat vlees no, weer een nakomen van dat Judastorm, en dat weer de storm van woord dooft gekomen weer. God had dooft versproken, dat er immer een van zijn nakomen op den troon zetten wordt.
Aber der Königreich ward von Nebukadnezar vernicht. Und seit der Zeit, als der König über der Königreich gewasst, willst der Königreich es. Aber dort wird andere, wann Jesus Trägner dieser Erde kommen wird. Er wird der Königreich weiter abstahlen und wird über den in der ganzen Welt regieren. Jesus ist aber auch von Gott als hoher Priester, nur Melchizedek seine Ordnung bestimmt. Er lebt ewiglich und deswegen wird sein Priestertum und sein Königreich niemals zu ein Ende kommen. Nun der 11. bis 14. Vers. Von dem habe ich viel zu sagen, aber dort ist schwer klar zu machen, wie sie stamp sind mit dem Heere. Dann waren sie noch die Zeit noch, als solle Lehrer sein, haben sie dort nach nötig, dass man jünd noch lehrt, was die Grundlage sind von dem Anfang von seiner Rede. Und sind so nie geworden, den Malch fehlt und nicht storchet Äther. Dann wer nach einem Malch leben mag, ist ohne Erfahrung und dort Gerechtigkeitswut, dann he es noch ein junger Kind. Aber storchet Äther ist für so die vollkommen sind. Söhne, die sich im Sinn geäuft hat zwischen Gott und Schlecht zu einer Schäde. Der Schreiber hat viel, dass er zu seinen Leser klar machen will, aber er kann das nicht tun. Dort wird nicht, dass er nichts davon weiß, oder dass er nicht klar gemacht wurde. Dort wird schwor, weil seine Lehrer werden sehr stamp mit dem Hirn.

De ganze Gemeinde stond nu op te mir bed. En ze beden en dankte dem Herrn. En als ze vandaag een huisje ze poeterte ze een paar. Papa, wotst du wat? De frühwinter opstand, bij der wir et jane zindag. Et hab der de traktat gebracht. Noch dolle, Frede pasest nu, dat hij zijn poeter had loten ook bereien gone en de mensen van God vertalen. En hij wist dat, we wisten dat wij ook andere wieder vertalen van Herrn Jezus.

Dit is de 14e boodschap even in de Efeserbrief. Hier het ware Johan dit. Ik vrij mij junt ware alle te bereisen. Onze vervoeders dachten, ze kunnen ihren Glauben in Rusland nicht meer zo uitleven, als ze wollen. Dat wie een poort van den grond, waarom ze Rusland verleiten. Op een schoof zijn dan ook in de 20 jaren en dan waren in 1948 uitgewandert naar Mexico in Paraguay. De Mennoniten, wat in Canada blijven, hebben zich over het ganze land verspreid. Zij vele komen dan later ook uit Rusland uit, en zo jaft het vandaag al in meest alle grootsteden in Canada Mennonitische kerken. Winnipeg heeft zeer veel Mennoniten. De haar heeft het Mennonitische volkje in Canada wirtschaftlich zeer gezegend. Maar ook in de gemeenten heeft hij in de laatste 50

dat ik allerne her schoen kon opgoene. Ja, dat verstand duft. En et heb je beter dat nisch reënt. Zij moesten bed lachen. Ja, zei ze, we moet God op plus je goene hebben. Wenn we bed en een dag beden, plus een jaar voor reën en een jaar jen reën. Duft zo'n stutse stel. Dan zei hij, dem haftet zo je goene als mij van ons vermoorden zijn. Ik moest even leiden. Wordt es wichtig? Es het wichtig om mijn zuster te helpen en dan met mijn broer te spelen. En het stelt vast dat mijn zuster helpen wichtig weer. Ik denk mijn zus het God ook je gonna. Als het mijn gebed hier, ook dien gebed. Hij heeft onbedingt even leid. Wordt es wichtig? Dat het spoes heb op de kloterboy? Eder dat het een schede ernt dit jaar heeft dat alles goed wassen kon. Ik denk mal, God heeft ook het restje gedaan. Hij weet ook wat wisje is. Zo moesten de jongens bed lachen. En duft zit. En toen kloterboy voor, daar wordt het de zomer nog genoeg doorgeven. Om wendig de zon schijnen wordt. En dan zijn we nog eenmaal voor. En nu is eerst maar wichtig dat de eerd schoon nood wordt dat alles goed wassen kon. Zijn ja ook wel wiet versnellen om eens wat beden. En God had ook niet zo dit maken als wie ons het vrijgesteld hadden en als wie ons het gewenst hebben. God weet wat het rechtig is en hij wordt het rechtig maken.

De ganze Gemeinde stund nu op te gebed. En ze beden en dankte dem Herrn. En als ze van dagen huisjentje, ze poeterte ze een paar. Papa, wat je woord, de vroegwinter opstond, bij der wir et jane zindag, et hab der de traktat gebracht. Noch doller, vrede pasisch nu, dat hij zijn poeter had loten ook bereien gonen en de mensche van God vertalen. En hij wist dat, we wistisch dat wir ook andere wieder vertalen vom Herrn Jezus.

Dit is de 14e boodschap even in Efezebrief. Hier het ware Johan dit. Ik vrij mij junt ware alle te bereisen. Onze vervoerders dachten, ze kunnen ihren Glauben in Rusland nicht meer zo uitleven, als ze wollen. Dat wie een poort van den Grund, waarom ze Rusland verleiten. Op een schoof zijn dan ook in de 20 jaren en dan waren in 1948 uitgewandert naar Mexico en Paraguay. De Mennoniten, wat in Canada blijven, hebben zich over dat ganze land verspreid. Zeer vele komen dan later ook uit Rusland uit, en zo jaft het vandaag al in meest alle grootsteden in Canada Mennonitische Joachim. Winnipeg heeft zeer veel Mennoniten. De haar heeft het Mennonitische Volkje in Canada wirtschaftlich zeer gezegend. Aber ook in de gemeenten heeft hij in de laatste 50 jaar zeer gewerkt. Besonders in de 50 en 60 jaren gaf het in vele gemeenten een geestelijke Erwartung. Daardurch komen vele junge Menschen zum Glauben und Jesus Christus. Dort gaf nie het Leben in de gemeenten, in de Missionszern was. Vandaar jaft het zeer veel Mennoniten in de Missionsarbeit om de ganze Welt. Dat is ook de grond waarom de Heer ons raden deed. Hij raadt ons niet bloos doorwegen dat we zullen in den Himmel komen, maar dat we am deinen zullen. Wanneer wie ons Mennonitenvolk deze waarheid worden klar erkennen, dan kon durch ons de ganze Welt met het Evangelium bekend gemaakt worden. Wanneer du een werkelijk kind Gottes geworden bist, dan wirst du ook bezorgd zijn, wo du den Herrn met dine Gaven deinen kost. Nu wel we dan waren in Epheser Kapitel 5 en dan checken in seinen, wat de Herr ons vandaag door u te leren heeft. We zijn nog immer in Epheser Kapitel 5, wo Paulus de Epheser leert, wat zo recht te de Heiljung gehören deed. Wie wären dat laatste Mal wat vers 9 gekommen? Wel we ons vers 9 wat 11 nog eenmaal verlesen. Wandelt wie die Kinder des Lichts. Die Frucht des Geistes ist allerlei Gütigkeit und Gerechtigkeit und Wahrheit. Und prüfet, was da sei wohlgefällig dem Herrn. Und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, strafet sie aber viel mehr. Paulus nahm hier drei Dinge, was die Epheser tun sollen. Das erste wäre, dass sie sollen die Frucht vom Geist über Deel bringen. Dore war Redak letzte Werk noch ganz am Schluss. Worum heit dit die Frucht vom Geist? Willst die Frucht vom Geist